Dat is van onze mensen niet. De Tvojbak is dat plotietje gericht. Oh jo, de Tvojbak, de schmalte mij aan baste. Ganz in deunt of tuus bij oma en de abtjaste. De schmalte mij ze schon of teup oder loon. Wenn Tonja tiet dan niet.

Zijn het Feuerbach uitverdrichten hoort. En zijn wie van het Feuerbach endlich zout. Dan worden deze appenploot geroost. Van nächste Generationen appenwoord. Oh jo, dit Feuerbach, geschmeiße mir am Baste.

Zo vielleicht even zat worden als aandacht, leven als dienst. En dan is door dat kleine woord, Emma. Dat meint dat het een aandacht weer dat ze niemals ganz met voorig weeren. Wanneer ze één apfel gebracht hadden, dan moesten ze voortstrijgen en nog één apfel brengen van nog eenem. Een priester wordt vielleicht toen anderem gevraagd ha, of dat met de tijd niet een olend wordt. En wie is die wordt door met aanstemmen. Dat wordt immer waarder en immer waarder gedaan worden. En dat meent dan even bloos dat het niemals volkomen weer. Dat heet dat bloos eenmaal doen, wordt niet toerijke. Maar wie worden nu zien dat Jezus Christus eenmaal en de heilige steed in hemel en in jenk bloos een voor allemaal. Dat veel bloos eenmaal te doen. En dat is wichtig dat we dat begrijpen. De radingsarbeid is voor dich, vriend. Ik wil nu afkomen naar den 11e en 12e vers. Ober Christus is gekomen als een hoge priester voor goede dingen, die bij hem komen zijn, der in geratret en volkomen zelt, dat niet van mensen heen gemaakt is, dat heet niet van deze creatuur. Ook niet der kasse en chalver bloot, ober der zijn in het bloot, is hij een voor allemaal en dat heiligste en in gegonen, en heeft een eeuwige radung te weeg gebracht. Zie nu dat de betoning hier is niet zo veel dat het voor ons is, leven dat het in grote ganse voor alle mensen is. Daar is ook een vergelijking gemaakt tussen dat wat de Oude Testament priester deden en wat Jezus gedaan heeft. Janne kunnen bloos de mensen den troost geven dat er een zonde toegedekt werd. Ober Jezus waarde der zijn een apfel verzend, bracht eeuwige radung te wij door derch. Kazen en ballen bloot kun, die zinde bloos nicht wegnemen, dat wir bloos zo'n toedaken, dat wir op een ort een verzenung. Dat wees han no die tijd van Christus komen wordt, en wie worden dat klare zinnen en dem dat wir derch dit poort studeren. En wie komen nu no dat poort, wo dat van de jonge kou rede deed, endlich een rode jonge kou. Dat is dat apfel dat het hiervan reed, en dat is de oorzaak waarom ik terugkom naar dit poort. Als we in dat vierde Mozeboek weren, deed ik daar niet veel wat van reden, also is me zo, we zullen een beetje tijd nemen voor dit. 13e en 14e vers. Dan waren kazen en ballen bloot, en dat oos van een jonge kou, dat op de een gespretst wordt, die andere in weren, rein moek, zo weet als dat vlees onbelangt, hoeveel meer zal Christus zien bloot, dat hij ohne fehler derg den juist opvat, jun je wesse rein moeke, van dood je woeke dem leven je God te dienen. En dat oude testament hadden zij in ceremonie, dat tomen olend worden weer, zoals we je zijn ha. Dat is niet veel wat anders en een van de kerken, en land nu, de gonne der ceremonie eenmaal om andere maal, en dat heeft die mening verloren, dat is bloos wat dat ze gewaand zijn te doen. Ze is schuld. Dat is een trouble die we mensen hebben. We worden gewisse dingen gewaand, want we de emmer waarde en emmer waarde doen. Dat is ook zo en veel tjoeken met dat ovendmaal. Dat heeft die wiet verloren, wil ze dat bloos der gewaandheid doen. En dat, mijn vriend, is zeer schuld. Nu, dat bloot van kazen en chalve kunnen niemals die zin wegnemen, dat we bloos zo'n dat op vereerst weer. Dat heet, dat de hand dieden, no dem die komen wordt en die welt er zin betolen. Ober die apfel door im Oude Testament kunnen niemals eeuwige radung te weeg brengen. Jezus Christus deed niet eenmaal, noem andermaal, noem tritschone door te sterven. Hij ging eenmaal doorheen en doordacht dat hij zichzelf opvat, bracht hij eeuwige radung ver. En zo deed dat nu de volmacht en wird op Jezus zijn opvat, op een kriets, laaien. Dat haalt ons denken dat Jezus zijn leven op deze eerd niemals de radung teweeg bracht. Du kannst zijn leer nog van je alles wat du wist. O bevriend, dat wordt die niet de radung brengen. Dat is Jezus zijn dood op een kriets. En zijn opstonden van dood, dat ons de radung en de rechtvordering bracht. Nu, hij reed van dat bloot van ballen en kazen.
dat is werkelijk het bloot, en dat onze raden niet op zo'n gebied is. Maar nu redt hij hier ook van dat oos, van een jonge koe, dat op de aanreine gespritst wordt. Dat is Jezus in bloot, dat een mens in je wessen rein maken kan, van dood je woordje dem woorden God aan te beden en te dienen. Nu dat oos van de jonge koe, wat meent dat? Wanneer we teruggaan naar dat 19e kapitel en dat 4e Mozeboek, we waren even niet teruggaan en dat nu lezen, maar daar is beschreven van een jonge koe en wat daarmee gedaan wordt, dat een wichtige mening heeft. Gewoonlijk aan de apfel en zo weer, weer dat immer een bal, of een as, of een kus. Mansvee. In 1 Petrus 3, 7 wordt ons gezegd dat de vroeges oort zijn de zwakere, maakt mensheid. Onze onreinheid komt door dat we zwak zijn wegen de zind. Jo, we zijn zwak. Niet fysisch, maar geestelijk. Jezus neemt onze steed. En aan wat je trietzicht en zwakheid, jo. O, hij had zeer leicht kunt van dat triets raufkomen. Ze gaat door hem gorde. Als Peter anfangt met zijn schwert te hebben, zegt Jezus te hem dat hij kan armeeën van engel roepen, die hem raden worden en zijn vriend aanbrengen. Maar hij deed dat niet. Hij wist wat fysische zwakheid weer, krijgt zo'n als du en ik ervoren. En dat 19e kapitel en 4e Mose zegt dat het moest een rode jonge koe zijn en die moest ohne eerend woord vervelen zijn. Maar zo dat dat rode daarvan reed dat Jezus tot zin gemaakt wordt van ons. Niet zo als een bispel of zo wat, nee, am wordt werkelijk tot zin gemaakt van ons door op een triets. Du zeist dan verlegd, waarom denkst du zo dat rood de kalea is van zind? Na, in Jesaja 1,18 zegt het, komt nu en wel wie toop brede, zegt de Heer God, wanneer jene zind ook schorlig rood zijn, zullen die zo wit zijn als snee. En zo moest dat een rode jonge koe zijn. En dat reed daarvan, dat aan wordt te zin gemaakt, van ons en onze steed. De jonge koe moest ook ohne fehler zijn. Dat kon niet een beeld zijn van Jezus, wanneer het niet ohne fehler weer. Jezus weer heilig, ohne last, ganz rein en van zinde afgezonderd. De jonge koe zal ook niemals haar een joch op je hoofd. Wanneer Jezus ook te zin gemaakt wordt voor ons, doch houdt hij geen zin in zichzelf en houdt ook niemals gezindigd. Die zullen ook weggeleid worden van de verzameling van de Israëlieten en door in de wildnis geslacht worden voor de hoge priester. Dat is dan ook een beeld ervan dat Jezus beidest dat opfer en de hoge priester is. Hij deed zichzelf opferen. Dat bloed van de koe zal dan 7 maal voor de aandachtsteld gespreid worden. Door zijn zo'n desire dat de nummer 7 is dat nummer van volkomenheid in de schrift. Maar dat is eindelijk maar zo als van hingen. De hauptgedanke met de nummer 7 is dat het reed van dat wat voordig is. Hier reed dat ervan dat Jezus zijn apfel een voordige zaak is. Door kan niet toegelegd worden dat beter te maken. Een apfel is genoeg voor de mensheid er zin. Dat is weer afgebeeld door de dat het lief van de koe zal in de hoge priester zijn jegen wordt verbrand worden. Jo, God houdt de wereld zo leef je houdt, dat hij zijn eentje zijn jeef. Jezus jeef zich wel ik aan, maar wie heeft vielleicht niemals door aan je dacht, wat van truwe door hem hemel weer, als hij door op een triets sterft.

Nu, we zijn nog niet echt met dit. In dat 19e kapitel en 4e Mose is ons gezegd dat ze tweede halt en is opnemen zullen en op dat op voor je leicht. Maar zo dit dit wordt aan. In 1. Tjenige 4, 33 redt het ervan dat Salomo van Beem schreef van de tweede die in Lebanon waren, wat de Isop die uit de wand rutschamt. Mia so dat redt dan van de ganze natuur. Also is dit opfer ook een beeld ervan dat Jezus niet bloos mensheid geraad heeft, maar ook de ganze natuur en welt. We leven nu in een welt die onge een vlug is tegen die zind. Zoals het zegt, de ganze natuur steent en weidog, wat den dag, wanneer de ook wordt geraad zijn van den vlug, en Jezus heeft dat ook betoeld. Dat wordt passeren. Niet bloos dat. Ons wordt hier in Bet wieder ook gezegd dat sogar de hemel zelfs moet gereinigd worden. Nu mochten we zeggen, de hemel? Ja, de hemel. Wils dat is waar de zin aanvangt als zoten zit gegen God stald. Jezus zijn opfer wie genoeg. Niet bloos voor mensen er zin te verzinnen, over de ganze welt al terug te brengen zoals God dat am Anfang moog. De as van de verbrande jonge kou zal in een reine steed geholen worden en dan met water topgeriet wanneer dat gebruikt wordt. Mensen te bespretzen wanneer ze aanrein werden. Maar zo dat water reed van God zijn woord. Dat is God zijn woord dat de zin en een mens openbaren deed. Jezus zijn op voor op een treeds dat voor de radung en de toekomst ook verzorgen. Diene en mine radung. En dat deed ook de radung verzorgen voor de mensen in het Oude Testament. De heilige en de oudtestamentelijke tijden werden ook geraad door geloven. Jezus Christus zijn op voor checkt en vooruit naar diene en mine zinde en checkt ook terug naar de zinde in het Oude Testament. Zodat het ook den ere zin weich neemt die bloos toegedacht werden, wanneer ze de apfel brachten om geloven. Dat is zoals Abraham geraad weer. Hij bracht een loon, weer dat genoeg? Nee, over dat checkt en vooruit naar den Gottesloon. De Heer Jezus, die ook voorzien zijn, storven wordt en die dan wegnemen. Dat reed dan ook in den 14e vers ervan, dat het tot gewissen rein moog. De ceremonie van de jonge rode kou in 4 Mose 14 redt van een Christ zijn leven en de waarheid dat ons eigen reinigung veelt en ons wandel. Zoals in 1 Johannes ons zegt in 1, 7 en 9 vers, over wanneer wie hem licht wandelen zoals hij hem licht is, dan hebben we gemeenschap ondereinander en zijn zin Jezus zijn bloed maakt ons rein van alle zin. Na de negende vers, wanneer we onze zinden bekennen, is hij trouw en gerecht onze zin te vergeven en ons rein te maken van alle ongerechtigheid. We leven en aan en zijn opfer en nu zijn we en aan ruwe. Wils we weten dat onze zinden zijn vergeefd worden. God zij dank. Zij maar dat heeft te doen met ons gewissen. Ons gewissen is rein wanneer onze zinden vergeefd zijn. God zijn woord deed ons gewissen aangriepen. En wanneer we onze zinde dan bekennen, dan is ons gewissen rein, God zij dank. Wils we weten dat hij dat recht gemaakt heeft. Dat redt ook dat we rein gemaakt zijn van dode werken. Dode werken zijn die mensen proberen te doen om geraad te zijn. Maar zeg maar, die zijn dode werken, wils ohne Jezus is een mens dood en overtredingen en zind. Een vriend, alles dat een geestelijk dode mens verbrengen kan, is dode werken. Irgend wat dat een mens deed om geraad te zijn, is een dode werk. Nu, we moeten hier wat woord betonen. Zo je na de goede werken kennen een mens niemals de raad brengen, ober goede werken zijn de navolg van de raad, zeg maar. Dat is waarom de schrijver hier betonen deed, dat we van dode werken zijn rein gemaakt, dem leven je God te dienen en aan te bidden. Aanbidden en dienen zijn immer taup, die passen taup. En wanneer je dem Heer werkelijk aanbidden deest,
dan worst am ook deine. En hij wordt die een weich wiese, woede am deine kanst. Mijn predje vriend vertelt dat hij een kleine gedicht en zijn Bibel had, die zijn mutter am gegeeft had. Ik verzaad weer dat ongeveer zo. Ik deed niet arbeiden, mijn ziel te raden. Dat werk heeft de Heer gedaan. Maar ik wou arbeiden zo als irgendein schloof. Am leef halver voor God zijn leefste zijn. En dat is zo wichtig. Hij is nu te ons gegeeft voor eeuwige radung. Hij is de stalvertreder voor de nieuwe bond. En dat is voor die en voor mij en voor allem. 15e vers en dat 9e kapitel. Daarom is hij de vermedler voor dat nieuwe testament. Dat dergt den dood moet passeren ook voor de radung, voor de overtredingen in dat eerste testament, die door beroepen weer kunnen dat eeuwig afgoed krijgen. De betoning hier is op de waarheid dat hij een vermedler is. Zonder die im Oude Testament im Glove wandelde, wäre gerad, wil sie verwärts checkten o Jesus ihn komme, wann sie ihre abverbrachte. Ich weet nicht, wieviel sie von der ganzen Sache begriepen können, aber Jesus sieht, dat Abraham sich freut, Jesus ihn Dach zu sein, en he sagt den, en freut sich. Wie finge dat nicht in 1. Mose, aber Jesus selbst sieht dort, Baller en Kasseblut, neem de zin niemals weich, die im Oude Testament brachte er ab für im Glauben. Wenn's mir deide, und als Christus käm, neem he de Sünde auch weich. He starf für alle Sünde, von Adam seine Tiet, ganz bis der Schritz und auch wieder. Sein Blut ist die Versehnung. Dort wird Blut, wird saßmal erwähnt, in diese 18 bis 22. Vers. Daher wordt dat eerste testament ook nicht ohne Blut eingeweid, dan als Moses jedes Gebot, nur dat je Satz, nur dat ganze Volk mitgedeelt had, neem hij Chalve en Bucksblut met Worte en Rode Wall en Aesop en bespretst beides, dat Boek en al dat Volk. En zee, dit is dat Blut van dat testament, dat God jund aanbevolen heeft. En rood zo bespretst hij beides, dat zelt ook al die gefäße tom dienst met bloot. En meest alles is nu dat je zaad nu met bloot gereinigd, en ohne bloot verjeten, is geen verjeving. Dat is te zijn hoe wichtig dat bloot weer im Oude Testament. En de 22e vers is zo als een hoofdthema voor dit poort. Ohne bloot verjeten is geen verjeving. En God zei dat zelfs. En dat Openbaringsboek zegt dat wie gewonnen hadden, durch dem Lamm sein Blut, nicht durch an sie jene Macht oder Verstand oder Familie. 23. Vers. Dort wir nedig, dort an einer Hand die Verbilder vom himmlischen Dinge, durch Sohn sollen gereinigt worden, aber an der anderen Hand die himmlischen Dinge selbst mit besserer Apfel als diese. Die himmlischen Dinge fehlte auch rein zu machen, weil sie sind durch Anfang. Baller und Kasseblut wordt niemals vergoten im Himmel. Aber so als wir leven, Jesus neemt zijn eigen bloed doorhaan en doordurch worden de himmlische dingen ook gereinigd. 24. Vers. Dan Christus is nicht in een heiligtum ineengegonen, dat met hen geboet is, die verbeelden zijn voor dat woordhoofdje, aber im Himmel zelfs, am en God zijn jegen wordt, nu voor ons in te stonen. De aandacht zelt op deze eerd wie bloos een verbeeld, dat woord hoofdje is im Himmel. Wanneer hij reed van en God zijn jegen woord, dan reed hij daarvan dat Jezus daar bij dem Vader is. Hij starf hier op deze eerd voor ons, hij is nu im Himmel, onze radung te verzekeren. 24. Vers. Ook niet dat hij zichzelf volken zal opferen, zoals de hoge priester jedes jaar in het heiligtum en jet met bloot, dat andere aan je heet. En jegen deel te Jezus, de hoge priester jink voorken en dat allerheiligste en dan met tieren bloot. Maar Jezus jink eenmaal en dat himmelse heiligtum en dan met zijn ene bloot. 26. Vers. Wils dan wordt hij zijn weltaanvang voorken hem moest leiden, maar nu is hij eenmaal te eng van tijd op een boord geworden,
die Sünde weich zu nehmen, dadurch, dass er sich selbst opfert. Dort eng von Tiet meint nicht dort eng von der Welt. Dort meint lieber dort eng von der gewisse Tiet lang. Und dort wird dort eng von der Gesatz Tiet. Er bracht durch sein Tod und Abstunde eine neue Tiet an, die Gnode Tiet. 27. Vers. Und so als es bestimmt ist, für die Menschen einmal zu sterben, und nur dem dort gerecht. Die Tod ist dort natürlich het für Menschheit. Für Söhne, die nicht bekehrt sind, meint die Tod dann dort gerecht. O nee, Freund, die Tod ist nicht dort eng von alles. Dort ist endlich bloß ein Ändernis von einer Sort Dorsenne, nun eine andere Sort Dorsenne. Und wann ein Mensch nicht bekehrt ist, dann meint dort eben der Hall. Und dann auch dort gerecht. Grauter wird der Thron gerecht. Aber wann du bekehrt bist, hast Jesus angenommen, dann ist die Tod ein Endgang in das ewige Leben und die Ruhe beim Herr im Himmel. Halleluja! Und nicht bloß dort. Dort ist auch so, dass nicht alle Menschen gestorben wurden. Ich weiß, wie nehmen diese Schrift steht so, aber dort sagt, dass es bestimmt ist, für die Menschen einmal zu sterben, nicht alle Menschen. Dort kommt die Entrückung, Freund. Söhne, die Jesus angenommen haben, und hier noch in dieser Welt waren Sinne, waren in die Entrückung geändert worden. Die waren ohne Sterbe in der Luft in Hecht gegriffen worden, dem Herr in der Luft zu treffen, wunderbar. Ich hoffe, ich kann hier noch leben, wann dort passiert. Aber so als der Herr dort will, ist mir gut. Und wann er kommt, dann wird er nicht Sinne mit dem Sinn zu handeln, leven ans ne huis te nemen. Oh, hoe heerlijk dat wordt zijn. God zegen, mijn vrienden.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

0: De klok is trooi, maar 30 minuten.
1: Op microfoon begroet Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstukje programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstonden en waar we van herkomen.

hart nu dat program wat passiert. Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Brig, dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hart jeder week op het zelfde cijferblad. Dat wat passiert, zal we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 in de middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseite horchen, wanneer die tijden niet passen. De seite vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik freu me dat ik jullie over de Luft fallen deunen kon. Gottes sehen en bot nächstes Mal.

Gehorsam, trots en stolt, dat zijn niet maar weder, wat die we ons danken mogen, sondern ze beleiden ook ons in ons alldag. Het passiert immer mal weder, dat we gehorsam oder ungehorsam zijn, dat we ons ook zo ja stolt verhuilen, oder ook mal trotzig zijn. Van deze weder, op im Heere, oder im beobachten verhuilen, handelt het ook in deze vandaagse tienjaarstund. In Dotte, om dat beter te verstohne te beobachten, vertelt ons Tante Olga eine Geschichte. Ob dat ook zo is, hau ich einfach mal opmerksam toe.

De Trotzkop. De familie Werner woont in Süddeutschland in een zeer gegend waar veel boys rondom waren. Die hadden twee dochteren, een heet Ise, de andere Lena. Ise leed in een meterschool in de stad. En in deze school, wie Emma zou, dat im Frühjahr wie immer ein Schulausflug in de ganze Schul vor dann rüht in de Boys. Erst mal möge die Emma in Spaziergang betrachten und dann tritt jene so Oktefeld in Sonne leider. Die Familie kommen alle mit de Verwandte wie bloß kon, dat wie immer eine sehr gute Zeit für de ganze Klaus. De Direkte kam ook met een nacht twee leraars. Aber de familie Werner kon dit moe niet metkomen. Ise wie ook niet tevreden. Dit geval er überhaupt niet dat ihre mama en papa niet metkomen. En ihre zesde. Aber danach, als ze alle ihre vriendinnen zag, wie ze tevreden en had al alles vergeten.

dit jaar ik hou me Emma zo wit, wat een gals werd, en daar weer een huisje, en daar wachten ze ook al op den. Daar stonden de dasha met witte dashtje gedaan en stond zeer veel eten. Zijn verschillende tabaknes houden nog veel in het gezin. Een grote kanen met malt. Nu houden ze henja zich de tenja al een lange wacht, weer ook meid, ook hongerig. Nu zouden zich alle henja redden en nu konden ze eer daar kleschen. De eiten ze zout en dan zei de leraren, zo tenja. Nu darf je junt nog een bestje verwielen, een bestje raamranen. En dan, wanneer je heren, wanneer de directeur eenmaal piept, dan moet je alle junt op deze plaats verzamelen. Oh, dit weer schijn. Ize ran met ihre vriendinnen raam. Die verstaatte zich in ihre boom, in de wiese. Die zag zo smak uit. Zo'n verschillende bloemtjes waren daar. En de verwante alle de eilere hadden ook alle wat te vertalen. Alle waren ze glädlich.

Mit einmal hörte er, dass der Dritte piept. Oh, dacht Isi, nu machten wir alle al wat tritt, und nu dat zähne, aber je fällt es nicht unbedingt. Sei wie immer schwind trotzig. Aber sie sag, dass alle Mädchen rande, jense auch den General. Als ze alle zo op een plaats stonden, dan zei de leraar een zuidtje. Nu zijn we teup etlich leider. Eén leidt naar de andere, oh, is je gevaldet? En ze wenig moe zo aandachtig. Dan speelden ze spelen teup met de elre, de tijd ging zo schön voorbij. Dan brachten ze zeer schön het middag eten. Nu hadden ze alle zijn zoutje eten en dan durfde de tjenja ook werkelijk alle wadden zelfs met zich beschaafden. Ober wordt ook gezegd, zo, tjenja, je kan ruimranen wie je willen, ober bitte, goed niet diep in wild nennen, weil daar is het gefährlich. Daar zijn ook vele stellen waar je ook kan uitrutschen, en dit is niet zo goed. Bitte, blijft Allah hier, dat we jullie ook allen zijn tienen. Jo, de tienen waren daarmee ook einverstanden. Alle rand de raam, man zegt, blijf daar en daar een bitte tleitje, hier een boom het verschwinden. Opa is het tiet eenmaal diep in wild nennen. Daar wie een kleine waag. Daar wil ze toch eenmaal naar boven. Dan ziet ze te ere, vriendinnen, meisjes. Wanneer ik ons dat gezegd heb, komt wie verzeten bestje dieper in wild naar te gaan. Nee, de leraren zei te ons, wie durfde dat niet maken. En wanneer die ons dat gezegd heeft, moeten we dat ook horen. Puh, eenmaal horen, zijn die ober ook spielverderber. Kon je niet metmaken met mij? Nee, wie spelen door, wat ze ons erlaubt hebben, zet je maar hoeveel plaats is er, waarom moeten we aanbeding diep in wild naar gaan? Isi, du moet toch ook leren, haarje? Wel ik niet. Wie je meine? Dan rande de meisjes raam en zij zet Emma dacht, dat ze een schmalen waag in wild nennen. Zij dacht, na goed, wanneer je dat niet willen, verzet het tot zelfs.

Het kinderprogramm van hier van de Zeenswal gaat nu te eng. Am Mikrofon wie Rainer Schiermacher. En voor vandaag wil ik mij van die verabschieden. En vrij mij, wenn du bij de nächste Kinderstund wieder dabei bist.

Hallo Tjenja, dit program komt tegen je als extra verjunt. Ik zie jullie tante Helen. Zijn die waren alle reid voor dat van dat program? Ik hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ik de geschicht vertaal, en de scheine leidertjes wat wie te zingen willen. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Ja, wie van jou een nieuw leid te leren, wel wie nog eenmaal dood zingen wordt wie vijfde moet leren, wenn mal was daneben geht.

tinha van do Valvi Mulzogne, bet Vuvi met de Moses Geschicht en onze radioprogramma zendt. Habt ihr noch behoole van wat uit dünnt en dat feie programma van Am vertaald? Dat is reicht. Moses wil je nu in Ägypten bij zijn familie. God schickt Am en zijn broeder Aaron nu kennig Farao te zeggen dat hij dat volk Israël goene loten zal. En weet je ook nog wat passiert, als kennig Farao niet deut wat Moses en Aaron zeiden? God schickt 10 plauwe die veel schoede onrechte en trubbel mogen. Weet je ook nog wat de 10e plauw wie? Ik hoop zo. Wilt nu deze muziek wel wie moet zijn, wat kennig Farao en onze fantastische Geschichte deed, als God de 10e plauw schickt.

Tjenja vrogen met Sokkerbestrijd. Een plotische programma van Radio Zegenswelle. Mijn naam is Victor Zewotstje. En dit is een programma voor zich weer op drie vragen en te gronden

0: Ze weet met het vanoorsche program Tjenja Vragen met Sakka bestreed van Radio Segenswelle in Deutschland. In dessen program gaan we op die vragen aan wat je aan het thuis hebt. En wanneer je ons ook aan je thuis hebt willen, dat kan je ganz leicht even WhatsApp maken. De nummer daarvoor is plus 49, dat is de verwoord voor Deutschland, en dan 5231-500-5988. Als video vind je dit programma bij YouTube ook aan je Segenswelle. Nu, verabschiede ik me van jund, ik wens jund aan een gezegende dag,
1: de blijft gezond en
0: blijft niet scherig.
1: Met 30 minuten.
2: Guten Abend, willkommen zu diesem Plattdeutschen Nachrichtendienst, die begrüßt hier Christoph. Wir haben von der Uhr Madweg, den 24. Juni 2026. Ich bringe das nächste der paraguayischen Nachrichten. De Tankstede Betriever Shell haf bekannt gief, dat ze ihre Preis für Diesel von diesen Madweg an Rofsaten wählen. De Preisrofsatung gilt an alle Shell-Tankstede in Paraguay und fällt jenu sart unerscheidlich uit. De normale Diesel- und Gas-Oil-Typo

The clock is ticking. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Ook door de vandaagse betrachting mocht ik waar alle touwheren welkom heiten. Dat is een verrecht dat we hebben, op deze weg Gottes woord te delen met de touwheren. In ons gebed is immer waar dat het ook mocht een zegen voor die zijn, die zich dat onheren. En zo mocht dat vandaagse programma ook een halb zijn, recht te erkennen wat ons ten goden deinen deed, ook wanneer we alleen im Leben stonden.

En hoewel we ook waren beden dat God ons van jou zijnen mocht. Lieve Vader, ik dank die en Jezus zijn noemen dat we nu die komen durven, als te ons een Vader die ons versteht, die ons leibhaft en die ook voor ons dat paste wel. Ik dank die voor die woord dat u ons gegeeft hast. Ik dank die voor dat Beispiel dat we aan Jezus Christus dienen sehen haben, wo wir leben en wandeln sollen. Ik dank die ook voor de Liebe, wat ons die woord mitteilt, dat ons bewiesen dat, wat wir in deze Welt ook in deze Tijd senden sollen. Halb von der Leiwa Fuder auch alle Tauherer, dat dit woord ons mocht durch de Taurechten, dort zu senden, wat die gefällt. Ik bete dat an Jesus seinen Nomen. Amen.

Ik verafscheid me van Jund van deel. In Lujund en ook waar de nächste moel te horen. Onze onschrijf is box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hoopgodsdienst in zo'n uwe klok 6. En dan staat in ook een kamp 22 Blumenwood.

Je heren waren een programma over de radiosendung Licht van Evangelium. Dat programma Licht van Evangelium wordt van Family Life Network en Winnipeg, Manitoba hergesteld. Als je weet, is dat het programma dat geestelijke leven en de christelijke familie stort wordt. Dat is ook als je weet dat mensen door de echte geloven aan Jezus Christus komen mochten. We vragen ons dat je dit programma waar de hartje willen. En ons wensen je weet is ook nu waar dat je door de mochten en je geloven gestort, op je mond en je treist worden. We wensen je een gouden empfang en God zijn rijken zegen. Am Mikrofon is waar je broeder en deiner, Jakob Funk. We beten zum Anfang nach Taub. Himmlischer Vater, wir sind so dankbar für diese Gelegenheit, dass dort Radio mit all dem, was in verschiedensten Ländern war, der Horche, Gemeinschaft habe. Wir beten dort diese halbe Stunde, nur war allem zum Sehen sein wird. Wenn unsere Freundin Tauhirer nun den Wort hören, dann möchte sie dort kriegen, was ihnen in ihr Alltagsleben persönlich fehlt. Möchte sie darin Kraft, Mut und Trost finden. Ik weet ook dat in die woord den moed geven wordt die true in uw huizen te deinen. We danken die ober ook voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus en neem zijn namen wie dit beden. Amen.

Laatste week we mijn boodschap over den brief, den de apostel Johannes en dem Herrn Jesus zijn nomen, aan de gemeente in Thyatira schrijf. En dem brief wordt de Herr in ganz wunderbare wies beschreven. Daar wordt hem als einer beschreven, de überhaupt als vier Flamme, in feit als blanket messing. Wieder wordt ons daar nog beschreven, wird de Herr met de falsche profetin Isabel, der Gott seine Deinisch verfehlt zu hören, in letzten Opferfleisch zu essen, verfahren wird. Und dann sagt Jesus, wo alle Gemeinde erkennen, dort hei dort es, der die Horte in Niere erforscht, in einem jeden Donner rechte Wort aus seine Worte sind. Der Brief schlägt auch weiter mit der Wied, der urhaft dem Lot hiere, wird der Jeste der Gemeinde sagt. En mijn boodschap van deel gaat het om den brief, den Johannes aan de gemeente in Sardis en dem Herrn Jesus zijn nomen schrijft. Ook dit brief fangt zo aan als gewöhnlich. Aan dem Engel van de gemeente in Sardis schrijf. Zoals het vorige week zei, is met dem Engel wahrscheinlich de älteste van de gemeente gemeint. Wann wir ons anschauen, dem Apostel Johannes zijn brief aan de gemeente in Sardis, uit Openbarung 3 van Vers 1 Patsas te lezen, dan wel wie van daar ook dem Herrn seinen Rot annehmen, wann hij ons nu toeroopt. Wer urehaft lot hem hieren, wat de jeste gemeente in ons van daar, zei je wel. Nur de leid van deze zenja wel wie dan toop, den Schriftaufschnitt uit Openbarung Kapitel 3 van Vers 1 Patsas lezen.

0: andere programma's en alle CD's te hebben. Een CD met 2 programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt.
1: De nummer voor dit programma is 689. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag nu dat programma nummer 689.

Wanneer deze programma te zien zijn, laat ons dat weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te stralen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steht en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met Jünd, wat ons am einen Weg weiter hören.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en de brood van ons leven van deel is uit Matthäus 9, vers 2, hoe dat zegt. Ze brachten een geleemden mens aan, den ze op een bad droegen. Wel gelijklich wie dat des man vriend had. Wanneer hij niet had vriend gehad, wird zijn leer onenhoopning gewaast zijn. Nu aber zorgden zijn vriend voor hem. Hij kon aandanken voor de gelegenheid heilung voor zijn körper en zijn ziel te kriegen. Zijn vriend hadden gehoord dat Jezus waar in de stad weer. Ze hadden gehoord dat hij den officier zijn knaag geheild had en dat daarna onen aan zijnen. Als Jezus weer welig gewaast met den officier metgoen, had de officier gezegd, Haar, ik zie dat niet weet dat du onge mijn dag kemst. Zij die bloos een woord, dan wordt mijn knaag al gezond worden. Jezus had dan bloos een woord gezegd en kreeg dan weer zijn knaag geheild. Wanneer Jezus den knecht heilen kon, dan dachten ze kon hij een vriend vermeerlijk ook heilen. Met datem zijn, gingen ze Jezus vingen om hem naar een vriend brengen, oder op weinigste Jezus van hem vertalen. Ober dort weer aanmeerlijk om dicht die te komen. Door waren zoveel mensen rondom hem, dat ze gar niet naar hem komen kunnen. Also wanneer de heiland niet naar een vriend komen kon, dan moesten ze einfach ihren Freund naar Jezus brengen. Aber ohne Twiebel, taub brengen moesten ze aan. Met deze Entscheidung gingen ze naar ihren Freund en zeiden te aan. Jezus is waar in de stad. Du weißt, dat hij kürzlich den Offizier zijn Knaag geheilt heeft. Ganz sicher kan hij die ook heilen en wie wollen die noch aanbrengen? Die gelähmde Haftfläche sagt, Dat rieren dat mij zo gruwelijk wij, laat mij bloos toch. Zijn vrienden waren over aanhoudend en konden dem geleemden bereden. Ze houden hem met bad taub zeer behutsam op en droegen hem naar dat huis waar Jezus reden deed. Dat volk stond nog rondom Jezus, door weer bloos keine gelegenheid naar hem te komen. Ik kan mij verstellen dat de geleemde mag welig waren gejammeriert en gezegd hebben, Wanneer je mij bloos hadden thuis geloten. Ze zeiden aber te am, wie gonen nicht terug, ohne dat wie dort schrien, wo no wie chimen. En daarmee gonen ze op een dak nap, merken een loch am dak, en loten diesem geleemden kraak voor Jezus rauf. Nu hadden ze een vriend kraak, wo ze willen. De haar wordt zich aan dat eeuwige kämmeren. En dat is kraak wat Jezus ook deed. Hij heilt diesem geleemden man zijn körper en ook zijn ziel. Dort waren werkelijk woorden vriend. Zij waren welig irgend wat op te geven om ihren vriend naar Jezus te brengen. Wie zullen van aan leren? Wie zullen datzelfde voor onze onbekeerde en al je heerje en vrienden doen? Die moeten ook naar Jezus gebracht worden. Wanneer zij zelfs niet komen willen, dan moeten wie aan met onze gebeden naar Jezus drehen. Sogar was ze aanwellig zijn, dat is wichtig, dat zijn Jezus komen. Hij kan aan met ihre bezorgnissen helpen en ihre zinden vergeven. Hast du vrienden oder al je heer, die du kost naar Jezus brengen? Wie kennen voor aan beden en aan naar Jezus wiesen, die aan helpen kan?

En dat vierde Mozeboek weer, deed ik daar niks veel wat van reden. Also, als we zo, we zullen een beetje tijd nemen voor dit. 13e en 14e vers. Dan waren kazze en ballen bloot en dat oos van een jonge kou, dat op de ene gespretst wordt, die andere en weer, rein moek, zo weet als dat vlees onbelangt, hoeveel meer zult Christus zien bloot, dat hij ohne fehler deeg den juist opvat, jun je wesse rein moeke, van dood je woeke dem leven je God te dienen. En dat oude testament hadden ze in ceremonie, dat tomen olend worden weer, zoals we je zien ha. Dat is niet veel wat anders en eenje van de kerken, en land nu, de gonen de ceremonie eenmaal om andere maal, en dat heeft de mening verloren, dat is bloos wat dat ze gewaand zijn te doen. Ze is schuld. Dat is een trouble die we mensen hebben. We worden gewisse dingen gewaand, want we de emmer waarde en emmer waarde doen. Dat is ook zo en veel kerken met dat ovendmaal. Dat heeft den wert verloren. Wil ze dat bloos de gewaanheid doen. En dat, mijn vriend, is zeer schuld. Nu, dat bloot van Kaza en Chalva kunnen niemals de zin wegnemen, dat we bloos zijn op, dat op vereerst weer. Dat heet, dat de hand dieden, nadem de komen wordt en de welt er zin betolen. Over de opvat door het Oude Testament kunnen niemals eeuwige radung teweeg brengen. Jezus Christus deed niet eenmaal, noem andermaal, noem trietschoenen door te sterven. Hij ging eenmaal doorheen en doordacht dat hij zichzelf opvat, bracht hij eeuwige radung ver. En zo deed dat nu de volmacht en wird op Jezus zijn opvat op een triets laaien. Dat helpt ons denken dat Jezus zijn leven op deze eerd niemals de radung teweeg bracht. Du kannst sie nicht lernen und fall je alles, was du weißt. Aber Freund, dort wird die nicht die Radung bringen. Dort ist Jesus sein Tod auf dem Kreuz und sein Abstunde vom Tod, dort uns die Radung und die Reichtfordung gebracht. Nu, he redt von dort Blut von Balle und Kasse. Dort ist wirklich jetzt Blut. Und dort unsere Radung nicht auf so ein Gebot ist. Aber nu redt he hier auch von dort Osch, von einer jungen Kuh, dat op de andere einde gespretst wordt. Dat is Jezus in bloot dat een mens in je wesse rein maken kan, van dood je woordje dem woorden God aan te beden en te dienen. Nu dat oos van de jonge kou, wat meent dat? Wanneer we teruggaan naar dat 19e kapitel en dat 4e Mozeboek, we worden even niet teruggaan en dat nu lezen, maar daar is beschreven van de jonge kou en wat daarmee gedaan wordt, dat een wichtige mening heeft. Gewoonlijk aan de apfel en zo weer, weer dat emmer een bal, of een as, of een kus. Mansvee. In 1 Petrus 3:7 wordt ons gezegd dat de vroeges oort zijn de zwakere, maakt mensheid. Onze onreinheid komt door dat we zwak zijn wegen de zind. Jo, we zijn zwak. Niet fysisch, maar geestelijk. Jezus neemt onze steed. Een antwoord je kritzicht en zwakheid, jo. O, hij had zeer leicht kunt van dat kritz raufkomen. Ze goor door hem gorde. Als Peter anfangt met zijn schwert te heven, zegt Jezus te hem dat hij kon armeeën van engel roepen, die hem raden worden en zijn vriend aanbrengen. Maar hij deed dat niet. Hij wist wat fysische zwakheid weer, krijgt zo'n als du en ik ervoren. En dat 19e kapitel en 4e Mose, zeiden dat het moest een rode jonge kou zijn, en die moest ohne eerend woord vervelen zijn. Meer zo dat dat rode door van reed dat Jezus toezien gemaakt wordt van ons. Niet zo als een bispel of zo wat, nee, am woord werkelijk toezien gemaakt van ons door op een kreuz. Du sagst dann vielleicht, waarom denkst du zo dat rood de kleur is van zind? Na, in Jesaja 1:18 zegt het, komt nu en wel wie toop brede, zegt de Heer God, wanneer jullie zind ook schorlach rood zijn, zullen die zo wit zijn als sneeuw. En zo moest dat een rode jonge kou zijn. En dat reed daarvan, dat aan wat te zind je maakt, voor ons en onze steed.
De jonge komen

stuk ohne Fehler zijn. Dat kan niet een beeld zijn van Jezus wanneer het niet ohne Fehler weer. Jezus weer heilig, ohne last, ganz rein en van zinder afgezonderd. De jonge koe zal ook niemals haar een joch op je hoofd. Wanneer Jezus ook te zin gemaakt wordt voor ons, doch houdt hij geen zin en zichzelf en houdt ook niemals gezindigd. Die zullen ook weggeleid worden van de verzameling van de Israëlieten en door in de wildnis geslacht worden voor de hoge priester. Dat is dan ook een beeld ervan dat Jezus beidest dat opfer en de hoge priester is. Hij deed zichzelf opferen. Dat bloed van de koe zal dan zevenmaal voor de aandachtszelt gespreid worden. Door zijn zonen die zeiden dat de nummer zeven is dat nummer van volkomenheid in de schrift. Maar dat is eindelijk maar zo als van hingen. De hoopgedanke met de nummer 7 is dat het reed van dat wat voor dich is. Hier reed dat ervan dat Jezus zijn opfer nu voor je zaag is. Door kan nus toegelegd worden dat beter te maken. Een opfer is genoeg voor de mensheid er zin. Dat is wieder afgebeeld door dich dat het lief van de koe zal in de hoge priester zijn jegen wordt verbrand worden. Jo, God houdt de wereld zo leef je houdt, dat hij zijn eentje zijn jeef. Jezus jeef zich wel ik aan, maar wie heeft vielleicht niemals door aan je dacht, wat van truwe door hem hemel weer, als hij door op een kriets sterft.

Nu, we zijn nog niet echt met dit. In dat 19e kapitel in 4e Mose is ons gezegd dat ze tweede halt en is opnemen zullen en op dat op voor je leicht. Mij is zo dat dit wordt aan. In 1. Tjenige 4:33 reed het ervan dat Salomo van Beem schreef van de tweede die in Lebanon waren, wat de Isop die uit de wand rutschamt. Mij is zo dat reed dan van de ganse natuur. Also is dit op voor ook een beeld ervan dat Jezus niet bloos mensheid geraad heeft, maar ook de ganse natuur en welt. We leven nu in een welt die onje een vlug is tegen die zin. Zoals het zegt, de ganse natuur steent en weder, maar den dag, wanneer die ook wordt geraad zijn van den vlug, en Jezus heeft dat ook betoeld, dat wordt passeren. Niet bloos dood, ons wordt hier in beet wieder ook gezegd, dat sogar de hemel zelfs moet gereinigd worden. Nu mocht we zeggen, de hemel? Ja, de hemel. Wils dort is wo de zin anfangt, als zoten zit gegen God stald. Jezus zijn opfer wie genoeg. Niet bloos voor mensen er zin te verzinnen, over de ganze welt al terug te brengen, zoals God dort am Anfang moog. De asch van de verbrande jonge kou zal in een reine steed geholen worden en dan met water topgeriet, wanneer dat gebruikt wordt. Mensen te bespretzen, wanneer ze aanrein werden. Mij is zo dat water reed van God zijn woord. Dat is God zijn woord, dat de zin en een mens op en boren deed. Jezus zijn opfer op een triets deed voor de radung en de toekomst ook verzorgen. Diene en mine radung. En dat deed ook de radung verzorgen voor de mensen in dat Oude Testament. De heilige en de oudtestamentliche tijden werden ook geraad door geloven. Jezus Christus zijn afgecheckt en vooruit naar diene en mijn zinde en checkt ook terug naar de zinde in het Oude Testament, zodat het ook den ere zin wegneemt die bloos toegedacht werden wanneer ze de afgebrachte hem geloven. Dat is zoals Abraham geraad weer. Hij bracht een loon, weer dat genoeg? Nee, over dat checkt en vooruit naar den Gottes loom. De Heer Jezus, die ook voorziene zin, storven wordt en die dan wegnemen. Dat reed dan ook in den 14e vers ervan, dat het tot gewissen rein moog. De ceremonie van de jonge rode kou in 4e Mose 14 reed van een Christ zijn leven en de waarheid dat ons egel reinjong veelt en ons wandel. Zoals in 1. Johannes ons zegt in 1:7 en 9e vers, over wanneer we hem licht wandelen zoals hij hem licht is, dan hebben we gemeenschap ondereinander en zien zijn Jezus zijn bloed maakt ons rein van alle zin. Na de 9e vers, wanneer we onze zinden bekennen, is hij trouw en gerecht onze zin te vergeven en ons rein te maken van alle ongerechtigheid. We leven en aan en zien opfer en nu zijn we en aan ruwe. Wils we weten dat onze zinden zijn vergeefd worden. God zij dank. Zeg maar, dat heeft te doen met ons gewissen. Ons gewissen is rein, wanneer onze zinden vergeefd zijn. God zijn woord deed ons gewissen aangriepen. En wanneer we onze zinden dan bekennen, dan is ons gewissen rein, God zij dank. Wils we weten dat hij dat recht gemaakt heeft. Dat reed ook dat we rein gemaakt zijn van dode werken. Dode werken zijn die mensen proberen te doen om geraad te zijn. Maar zeg maar, die zijn dode werken, wils ohne Jezus, is een mens dood en overtredingen en zin. En vriend, alles dat een geestelijk dode mens verbrengen kan, is dode werken. Irgend wat dat een mens deed om geraad te zijn, is een dode werk. Nu, we moeten hier wat woord betonen. Zo je aan de goede werken kennen een mens niemals de raden brengen, oba, goede werken zijn de navolg van de raden, zeg maar. Dat is waarom de schrijver hier betonen deed, dat we van dode werken zijn rein gemaakt, dem leven je God te dienen en aan te bidden. Aanbidden en dienen zijn immer taup, de passe taup. En wanneer dem Heer werkelijk aanbidden deest,
dan warst am ook deine. En hij wordt die een weich wiese, woede am deine kanst. Mijn predierfriend vertelt dat hij een kleine gedicht en zijn Bibel had, die zijn mutter am gegeeft had. Ik verzaad weer dat ongeveer zo. Ik deed niet arbeiden, mijn ziel te raden. Dat werk heeft de Heer gedaan. Maar ik wou arbeiden zo als irgendein schloof. Am leef halve voor God zijn leefste zijn. En dat is zo wichtig. Hij is nu te ons gegeeft voor eeuwige radung. Hij is de stalvertreder voor de nieuwe bund. En dat is voor die en voor mij en voor allem. 15e vers en dat 9e kapitel. Daarom is hij de vermedler voor dat nieuwe testament. Dat derg den dood moet passeren ook voor de radung, voor de overtredingen in dat eerste testament, die door beroepen weer kunnen dat eeuwig overgoed krijgen. De betoning hier is op de waarheid dat hij een vermedler is. Zona die in het Oude Testament in geloven wandelde, weer geraad wil ze verwaarts checken naar Jezus zien komen, wanneer ze er afverbrachten. Ik weet niet hoeveel ze van de ganze zaak begrijpen kunnen, maar Jezus zei dat Abraham zich vrijde, Jezus zijn dag te zijn, en hij zag den en vrijde zich. We vingen dat niet in eerste Mose, maar Jezus zelf zei dat. Balle en Kazebloot neemt de zin niemals weg, die hem Oude Testament brachte er op voor hem geloven, wens het meer deden, en als Christus kwam, neemt hij de zinde ook weg. Hij starf voor alle zinde, van Adam zijn tijd, gans bij de schrits en ook weer. Zijn bloed is de verzening. Dat woord bloed wordt zesmaal erwähnt in deze 18 bij 22 vers. Daher wordt dat eerste testament ook niet ohne bloed aangeweid, dan als Moses jeder gebod, nu dat je zaads nu dat gans het volk met je deelt, had, neem hij chalve en baksbloed met water en rode wal en isop en bespretst beidest, dat boek en al dat volk. En zee, dit is dat bloed van dat testament dat God junt aanbevolen heeft. En rood zo bespretst hij beidest, dat zelt ook al die gefäße tom dienst met bloed. En meest alles is nu dat je zaads nu met bloed gereinigd, en ohne bloed verjeten is geen verjevung. Dat is te zijn hoe wichtig dat bloed weer im Oude Testament. En de 22e vers is zo als een hauptthema voor dit poort. Ohne bloed verjeten is geen verjevung. En God zei dat zelfs. En dat openbaringsboek zegt dat wie gewonnen hadden, door dem Lam zijn bloed, niet door aan zijn eigen macht, of verstand, of familie. 23. Vers. Dat wie nedig, dat aan een hand de verbeelden van hemelse dingen, door zoon zullen gereinigd worden, maar aan de andere hand de hemelse dingen zelfs met betere apfel als deze. De himmlische dinge fehlde ook rein te maken, wil zinde door aanvang. Balle en kazebloed wordt niemals vergoten in hemel. Aber zo als wie leven, Jezus neemt zijn eigen het bloed door haan, en doordat worden de himmlische dinge ook gereinigd. 24. Vers. Dan Christus is niet in een heiligtum en in je gone, dat met hangje boot is, die verbeelden zijn voor dat woordhoofdje, aber im Himmel selbst, am en Gott seine Jägen wort, nu für uns enterstone. Die anders zelt ab diese Erde wie bloß ein Verbild, dort wort hofft je es im Himmel. Wann he redt von en Gott seine Jägen wort, dann redt he davon, dat Jesus dort bei dem Vater is. He starf je ab diese Erde für uns, he is nu im Himmel, unsere Radung zu versichere. 24. Vers. Ook niet dat hij zichzelf voorken zal opferen, zoals de hoge priester jedet jaar in dat heiligtum en dan jet met bloed, dat andere aan je heet. En jagen deel te Jezus, de hoge priester jink voorken in dat allerheiligste en dan met tere bloed. Maar Jezus jink eenmaal in dat himmelse heiligtum en dan met zijn eigen bloed. 26. Vers. Wils dan wordt hij zijn welt aanvang voorken haar moest leiden, maar nu, als hij eenmaal te eng van tijd op een boord geworden,
de Sünde weich te nemen doordat dat hij zichzelf opfad. Dat eng van tijd meent niet dat eng van de welt. Dat meent leven dat eng van de universiteit lang. En dat weer dat eng van de gezagstijd. Hij bracht deze zijn dood en opstonden naar nieuwe tijd en dan, de genode tijd. 27. Vers. En zo als het bestemd is voor die mensen eenmaal te sterven, en na dem dat gerecht. De dood is dat natuurlijk het voor mensheid. Voor zonen die niet bekeerd zijn, meent de dood dan dat gerecht. O nee, vriend, de dood is niet dat eng van alles. Dat is eindelijk bloos een endernis van ene soort doorzennen, nu een andere soort doorzennen. En wanneer een mens niet bekeerd is, dan meent dat even de haal. En dan ook dat gerecht. Grote witte troon gerecht. Maar wanneer du bekeerd bist, hast Jezus aangenomen, dan is de dood een eindgang en dat eeuwig leven en de ruw bij Heer in hemel. Halleluja. En niet bloos dood. Dat is ook zo dat niet alle mensen sterven worden. Ik weet wie nemen deze schrift steeds zo, maar dat zegt dat het bestemd is voor die mensen eenmaal te sterven, niet alle mensen. Dat komt de ontrekking, vriend. Zonen die Jezus aangenomen hebben en hiernaar in deze wereld worden zennen, worden in de ontrekking geënderd worden. Die worden ohne sterven en de loft naar hecht gegrepen worden, dem Heer in de loft te treffen, wunderbar. Ik hoop ik kan hier nog leven, want dat passiert. Maar zoals de Heer dat wel is mij goed. En wanneer hij komt, dan wordt het niet zijn met de zin te handelen, leven ans naar huis te nemen. Oh, hoe heerlijk dat wordt zijn. God is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstunt programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

Zo wie dat edel vrede en zonneschijn gewaast, wat Eva Dasher dekt dat eigenlijk den broek. Dat wie aan een zondag alle leed weeren in de kerk, of zijn huisje vierfunk en wat op den grond doelgebrand weer uit de spratzer kwam. Dat wie een harde slag voor den handwerker, op hij beet zijn mout neig. 300 rubel kreeg hij van de vierversicherung, 500 had hij in de bank liggen en 300 baard hij zich van zijn vriend en nuba oberen peitas, kloos zijn voeder. Met hulp van gonsten darp, dat in schwaarwerk arbeid de brandsteed opriemden en niet bimateriaal toebrachten, ook sonst nog hulp. Wils dascher dek weer als begoofd ongezijn en als een nuba im darp goud geliet. Stund de boot op de brandsteed in Gratrit en Betrit huis verantwoordig. 300 rubel schuld weer voor einen vliedlichen handwerker nicht zo veel, dat hij zich buiten dem Zaren te merken had. Dascher Dick kijkt vrouw en hoopningsvoll in de toekomst nen. Zijn schuld haar, Obram Peitas, had am bediet dat het met dem Trägtolen vom Kredit keine boos had. Wann hij bloß pinklich jedert halvet jaar de interest oder zinse betoelt, kon Peitas am nach 1000 rubel bargen en hij kon zich gesellschaft vriend oder een leerjong nemen in eine Putzmehl in der Stadt abstellen. Diesen Plan hat Dascher Dick auch lang gehört. Zu diesem Zweck gespart und top gehauen, aber dort vier hat den Plan weit noch hängen geschoven. Peitas sein Angebot traf am Dicht an. Nun nie Jahr hat Dick dort all utfieren wollt. Selten kämpfen eigentlich allein. Dascher Dick hat sich beim Bühen von sein Haus einen Specker unter den Nägel vom rechten Wiesfinger gedreven und dort für eine Kleinigkeit geholen. Er hat den Specker rüt gekriegen, den Finger in Turpentin gestärken und dort hat er knepen. Und damit hat der Doktor ihn eng. Aber doch, der Finger schwoll ab. Dort gäuf eine böse Blutvergiftung. En als Dascher Dick nur einen 2,5 Monaten ab dem Stand in Krankenhuis entluten ward,

Gehorsam, trots en stolt, dat zijn niet nur weder, over die we ons danken mogen, sondern ze beleiden ook ons in ons alldag. Het passiert immer mal weder, dat we gehorsam oder ungehorsam zijn, dat we ons ook zo ja stolt verhuilen, oder ook mal trotzig zijn. Van deze weder, ob im Heere oder im beobachten verhuilen, handelt het ook in deze vandaagse tienjaarstund. In dotte, om dat beter te verstaan te beobachten, vertelt ons Tante Olga eine Geschichte. Ob dat ook zo is, hoor ich einfach mal opmerksam toe.

Met eenmaal hoorde ze dat de dritte piept. Oh, dacht Izzy, nu maten we al wat de treed en nu dat zenje, maar je valt het niet aan bedenkt. Zij wie Emma schwen trotsig. Oba, zij zag dat alle meetjes raande, jens ook den generaal. Als ze alle zo op een plaats stonden, dan ziet de leraar een zuidtje. Nu zijn we thuis etlich leider. Eén leidt naar de andere, oh, is je gevaldet, en ze wenig moe zo aandachtig. Dan speelde ze spelen thuis met de elre, de tijd ging zo schön voorbij. Dan brachten ze zeer schön het middageten. Nu hadden ze alle zijn zoutje eten en nu durfde de tjenja ook werkelijk alle wade zelfs met zich beschaafte. Oba wordt ook gezegd, zo, tjenja, je kan raamrennen wie je willen, oba bitte, goed niet diep in wild nennen, weil daar is het gefährlich. Daar zijn ook vele stellen waar je ook kan uitrotschen, en dit is niet zo goed. Bitte, blijft alle hier, dat we jullie ook allen zijn tienen. Jo, de tienen waren daarmee ook einverstanden. Alle rand de raam, man zag plus door en door een bitte tleitje, en hier een boom het verschwende. Opa Izzy tjeet eme diep in wild nennen. Daar wie een kleine waag. Daar wil ze toch eme naar boven. Dan ziet ze te ere, vriendinnen, meetjes, wat ze ons dat gezegd hebben, komt wie we zitten bestje dieper in wild naar te gaan. Nee, de leraren zeiden ons, wie durfden dat niet maken. En wanneer die ons dat gezegd hebben, moeten we dat ook horen. Puh, eenmaal horen, zijn die oba ook spielverderber. Kon je niet metmaken met mij? Nee, we spelen door, was sie uns erlaubt haben, zeig mal, wie viel Platz ist, aber warum hatten wir unbedingt da im Wald nennen? Izzy, du machst doch auch leere Haarchen. Will ich nicht. Wie ich meine. Dann rannte die Mädchen rum und sie zeigt Emma doch, dass im schmalen Weg im Wald nennen. Sie dachte, na gut, wenn die dort nicht wollen, verseht er dort selbst.

Zelwiet weet nu ik komen. Izzy wil niet op haar vriendin heren. Ook niet op dat piepen van haar directeur. Ze wil de help niet aannemen dat man haar vingen zal. En doorraan ze wie dan wilt. En in dat, ze moet zich verand hebben. In een wereld, die man vielleicht niet moet schaant. Den rechtchen weich dan nog te vingen. En stel die Vierläufertchen, dat wordt immer dunkler en dunkler. De dag geht ook mal te eng. En we wordt ze rüdkommen? Wordt ze den weich uit dem wereld vingen? Oder wordt ze zich nieuw vingen loten? Wo mocht ze zich feulen? Ich komm mir verstalle, ich wo dann Angst schrie, weil man so helplos ist. Ober an disse steht so wie auch, wo viel tot han, wann ich nicht ab andere hören will, wann ich nicht Help annehmen will, und wann ich mo no meinem Welle no go, und nicht mal überlei, ob dat verhülle gut oder richtig ist. Easy seid nu in der rechte Klam. De directeur had je alles gedaan wat in zijn meiligheid liggen deed. Ze hadden gezegd en gezegd. We wordt het easy dan wilt ergonen? In wer en wann wordt man ervingen? Weißt du, Leuvetjind? Daarvan heerst de tweede deel, den Tante Olga ons in de nächste Kinderstund wieder vertalen wordt.

De kinderprogramma vandaag van de Zeenswal gaat nu te eng. Aan microfoon wie Rainer Schiermacher. En voor vandaag wil ik me van die verafscheiden. En vrij me, wanneer u bij de nächste kinderstund, wat er de bij best. Op wat er hier.

Vandaar wordt dat een andere geschicht over zeer drollig te gaan, wil du wat ganz besonder passiert. Du passiert nicht mal wat besonder, nee, du passiert ein grootet Wunder. Tjenja, je weet bestemd nog bet wo het junt van Moses in dat Volk Israel en onze vier geschicht vertaald, nicht so? Dat is recht. Tjenja, Farao leidt je endlich uit Ägypten ruit en zij weeren nu bet dat Rode Meer gekomen. En door, bij dat Rode Meer, passiert wat groß wordt. Nu deze moet ik wel wie moet zijn, wat door om Rode Meer dan alles passiert. Wat met Tjernik Farao en zijn soldaten passiert en ook wat Moses alles deed. Honderde zelten hadden de Israëlieten bij dat Rode Meer opgesteld, wo ze een tijd lang bleven en zich van de lange reis verpusten wollen. Zij waren al weit gereisd en waren ook al meid geworden van bloos emmer en zelten wonen. Omse ovens van alles die daar waard konden zij wolf en wilde tieren ruipen hier. En zij moesten ook nu jaftje slangen oppassen. Zij hadden al veel op deze reis beleefd. Maar dit, wat zij nu met eenmaal hierde, weer wordt ganz anders. Dat waren niet wolf oder wilde boren, nee. Sst, hier stond dat ook. Farao en zijn soldaten komen, Farao en zijn soldaten komen, schreeuwen adelige mannen, als zij van een zelt naar de andere randen. Oh, van dat zo is, dan zijn de Israëlieten ditmaal in grote trouble. Zij zagen de stof falsch opgoenen en hier de Farao zijn hier de pied. Zij hielden ook soldaten met ihre pitcher knallen. Wat worden zij bloos doen? Aan ene kant wie Farao met zijn soldaten nu en aan de andere kant wie dat Rode Meer. Zij konden niet met ihre families en al ihre tieren even dat Rode Meer schwammen. Zij vongen aan te schreeuwen, te jammerieren en te hielen. Zij vongen Moses aan te beschuldigen en zeden. Waarom hast du ons hierbij in de wiede wildnis geschlapt? Nu kämpft Farao met zijn Herzeldote ons dood maken. Moses wier stel en ging ein Bet te zien en bet. Grooter Gott, zegt hij, kom doch voets ons helpen. Gott zegt te Moses, waarom röpst du mij? Sei de Israëlieten zij zelle zo bozig als zij afens gerne verwoord schoenen. Dan heb dingen stok op en streit dingen hond en arm uit Eva dort meer en die woorden zijn wat ik doen wil om junt van de Egypte te bewaren en van hier aan wil je den niemals meer zijn. Moses dreht zich nu dat falsch en hier bloos een schreitliche geschrei. Zij beschuldigde arm en schreeuwen. Wie wurde aus Glove in Ägypten beter dran gewasst sein, als hier von Farao seine Soldaten durchgemerkt zu werden? Sst, beruhigt jünd, habt nicht mehr Angst, denn Gott wird uns von da hier rüttraden. Dort wird er jünd sein, sieht Moses, und er hüft seinen Stock hoch, streicht seine Hand und Arms uit über dort Rode Meer. Alle worden stil en als hij dood duidt, tjaim een grote wind en dan passiert wat. Wat nog niemals euer weer gezien had, dat meer duidt zich. Wat jaft dat dan nu, zei de adelige. Goed, goed schwind, zei Moses. Goed schwind hier daar is nu de andere ziet meer. Alle waren stil geworden en duidden wat Moses erzählt. Zij zagen de dagen wald waren verend en zij wisten nu dat dit werkelijk God weer en dat God met een change en een den waag wie ze wordt. Ik wonder of de Israëlieten zich niet worden een beetje geschämt hebben dat zij immer voets Moses beschuldigen wanneer zij angst kregen of wanneer zij zagen wil God met een change. Wat meinst du? Nu check de mol dat woed daar staat als een hohe woont. Adelige fouten door aan en die konnen dat meest niet leven, dat het zo stoene blijft. Dit is een groot wonder. Jo, dit is een wonder Gottes, zei de vele. Hier, pas op. Wacht een bit. Ups, niet zo boosig. Tjenja raamde tjie, schoep en kassa. Einer ezels in de grote kamuile. Jo, alle spouten zich nu de andere zee meer te komen. Moses, Aaron en Miriam waren waarder dat feest.
Sy weer in die mespatte onderzieht. En als sy zich amtschikte, sah sy varen om met 10 herzeldoete op deis dat rode meer komen. Sy spuilde zich nu nog doller. Schwind, schwind, zegt Moses. Miriam rand, als sy zag dat een öle onkel nicht meer bozig kunnen kon, en zegt, hier, hul die on mij vast, ik wou die halpe. Endlich wären nu alle ohne andere Sied mehr. Moses stieg ab einen Stein und dreht sich nu dat rode Meer. Alle stunde still und tickte. Moses hüft seinen Stockwader an der Hecht, streckt seine Hand und Arm ut und als er dort ein, sage alle, wo die hohe Wut der Wein töpralde, dort hat Kracht in die Wald. Sei sage kreigt, wo Pharao in Singseldute mit ihre Wohs in Pied und ja die Walle stelbte in Versäupe. Jure, jure, schrie Adliche, und sei funge an te singe und te danse. Sei lufte Gott für dit gröte Wunder, und dort sei nu endlich uit Ägypten in sicher wäre. Dort ging du nu wader drollig her, sei schlachte Schuppenkasse und bakte dei ab in vier aus in Dankopfer für Gott. Moses schreif ein nie Dankesleut in aller Songe mit an, dortet eva de Humpels in leichte Schuld. Eier wie noch einmal ansleut gesehne, mocht ich jünd noch eine Abguf abgeben. Nehmt jüne Bibel und schlut 2. Mose 15 Vers 1 bat 19 ab. Hier ist dort Leut, wort Moses schreif in der Israelite Songe. Dort ist wirklich ein scheinet Leut. Lest dort mal, und wann die Halbbrücke fragt jüne Mama oder Papa jünte Halbe. 2. Mose Kapitel 15 Vers 1 bat 19.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

bestreit. Tien jaar vroeger met Zocker bestreit. Een politische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. In deze programma verzet je op drie vragen en te gronden

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Ook door de vandaagse betrachting mocht ik waar alle touwheren welkom heiten. Dat is een verrecht dat we hebben, op deze weg Gottes woord te delen met de touwheren. In ons gebed is immer waar dat het ook mocht een zegen voor die zijn, die zich dat onheren. En zo mocht dat vandaagse programma ook een halb zijn, recht te erkennen wat ons te goden deinen deed, ook wanneer we alleen im Leben stonden.

Ik verafscheid me van Jun van deel. In Lujund en ook waar de nächste moel te horen. Onze onschrijf is box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hauptgottesdienst in zo uwis klok 6. En naast dit in ook een kamp 22 bloemen uurt.

Maar niet deze programma te zijn zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het meidig mag God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steht en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met jünt, wat jens am einen Weg war da hier.

Nu hier een bedenbericht van Guymon, Oklahoma. En er staat: dit is hier heute. Zou je warm. We hebben al ziemlich warme deel gehad. Was het niet zo veel? Dan schalte nog wel een klimaatal af. Van deel wies het 105 graden en Fahrenheit. Trotzdem krijg ik 40 graden en Celsius. Also begint ook 40 graden warm. Want dat is, dan krijg ik het even rein met vuil. Maar als je schoon het water hebt, een beetje kouder, dan wordt het design, dan hast je het nog beter als wie. En als dan zo vrouw voor een aircondition, waar de kouder loft binnen is, maar we dat dan ervoren kunnen dat we niet broken buiten zijn, dan krijgen we ons een kouder loft zijn. En klein beetje makkel, ja. En dan hopen we dat zeggen, dat dit wordt meest bald even zijn. En dan worden we een schoonere deel komen, waar we vandaag even kunnen buiten schaffen. Ik probeer dan deze heute deel een beetje tijdig ontvangen. S'morgens is het dan een beetje fresh, met makkelijk. En dan niet te luid. Wil het luiden am dag. Van klok 3 luiden, dan wordt het immer heiter. Wat klok 5 is, gewoonlijk op de heutste. En dan fangt het langzaam, waar het onroof te komen. Maar hier zo, zijn de deel zo lang. Dort klok 9, dan is het plus nog niet moe diester. En dan fangt het overdag, een klein beetje dollar en op te kuilen. En dan wordt het met makkelijker. Zo, wat s'morgens is het gewoonlijk dan een beetje frischer. En zien Alberta ziet het waren ganz schön uit. Temperaturen zijn 18 graden. Van nu ongeveer dat zijn ongeveer 25. In het jaar waren rof wat 17. Van nu donderdag is 40% kans voor regen van een paar 3 mm kunnen er regenen. Zijn nu nog eenmaal weer 40% kans voor regen. Zo ziet het en zien Alberta een picture beeld in de omgeving toe. Wieder am Nordnern an der Crete Alberta 21 Grad, mal 19, an der Droch bei 18, an der Wara trägend mal bei 21. Sei am Machel, die Wara nun blut nur, 30% Chance für Regen für Dio, für den nächsten Feierdio 40% Chance für Regen. Das von der Crete Alberta in Kanada. Und dann wieder am Osten in Ontario in Kanada, es hat fein nordhaft, sei ja schön geregend, das letzte Werk. Als van deel ook nog waren ongeveer 80% chance voor regen van 5 bij 10 mm. Weer 30-20%. En zondag is nog waren 70% chance voor regen en maandag 40%. Zo so, zit nu een schone note werk tussen in Ontario en Canada en de Kitchener omgeving. De temperaturen zijn 17 graden voor de ongeveer. En ten werk neemt goed in op 22 graden.

zij ook dat zij dat niet nodig hadden, zich nog irgendwie te bemühen, wann zij doch al leven deden, oder wann vielleicht Jesus bald terugkomen wird. Diese Einstellung deed Jakobus klar zeigen, dat man zo niet leven zal. En ik hoop blijven hier dat ook du van deze Botschaft die ab wat je laatst en werkelijk in deinem leven zo wandelen deest als Jesus Christus dat vergoudheid deed en gouden vrucht brengen deest. Wel we nog te beden. Herr Jesus, de geloven en de woordje dat je hier taup, dat hebben je leert uit deinem woord. Dat hebben uit deze brei verstonden. Wat nu aber bij ons zu kort komen deed, dat wies ons en help ons dat recht te stellen dat wie andere mensen helpen, en besonderem onze Glaubensgeschwister. Wie mochte die beden dat die ons klar hätten an zijn leven wiese deest, wo wie ons veranderen lode Seele. Damit wie wertlich, achte tjenja, Gottes sene tjene, in Jesus' Namen. Amen.